was niemand, voor wie hij wacht. Ek en jy leef hier op aarde, in ons harte

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is het voor jou en men. Nu moet jij maar met jezelf beginnen. Oh, je hart vol dromen, je borst spreed. En jullie dorp zal het nooit vergeten. Oh, en iets aan die man kan maar komen. En tien jullie wacht laat voor hem, je dom gemeet. Oh, Marij, als jij ons op TV ziet, zou jij je maar zijn. Dan sta je vals in, onder in die straat. Wie een overwee. Je gaat een haas om me brengen, je eigen kook en axel zang. Kom blij bij mij. Zou je komen? Zou je komen? Zou je komen?

like. Ik ben een goed, nu ben een goed, nou is koop het je lijk. Gloeiend en mag je venster, zus, if you all miss goodbye. Groene kerk bij die postkantoor, zoals je echt wil draaien. Zoals je echt rijdt op je highway, plaats voor die morgen is een zoen. Zou je kom? Zou je kom? Zou je kom?

zit de bakkie zoals een hond. Wil die brede gom, weet skoonpa brom en die breekt haar dan het mens. Al die strooijonke, die wenk kan om en hij zit op die eneste kens. Wil die brede gom, weet skoonpa brom en die breekt haar dan het mens. Al die strooijonke.

0: door.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zijn liefde grijpt mij aan die hart. Doe hij voor mij, door die doe te weg. In mijn naam schrijf in zijn hand. Daar's niks wat mij van zijn liefde schijnt.

0: vind.
1: Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: too much to forget.
1: Oh, there's Charlie Pride. Just between me and you.
2: Is Manuel Escortio.
1: Hey, hoe gaan het, Manuel?
2: Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
1: Als ik weet, jy gaan het doen, Manuel.
3: Ja, dit broer.
1: Ja, dit broer. Ja, die prachtige klanken. Mary Osmond, Paper Roses.

Oh, yeah, sorry. Johnny Cash live, also bij San Quentin. En die volgende is net wat ik voor jou hier op hier speel, hij zei. Want ik heb zomaar over mezelf gedacht. Hoe kom hou ons allemaal van een goede story? En dat denk ik zo nou dadelijk aan Marty Robbins El Paso. Er is hier zo net een liedje nie hoor. Het is amper, ek weet nie of jy al diezelfde gevoel het nie. Die El Paso liedje van Marty Robbins. Is amper soos een western film, wat jy met jou ore kyk. Ja, jy weet, daar is ons nou die liefde, jaloesie. En ook een dramatische verhaal, wat jy so tot aan die einde laat luister. En dit herinner ons sommer net weer eens daaraan, dat country muziek is altyd maar net soveel meer as net melodie. Het vertel stories oor mense en die keuses wat hulle maak. En mense is ons nou nieuwsgierig. Jy kan nou sê, jy hou nie van skinder nie, maar laat iemand nou net begin met ek wil jou nie vertel wat gebeur het nie. Dan sit allemaal skielik reg op. En dit is wat hierdie snit oor gaan. Marty Robbins, El Paso.

0: Hi, goedemiddag John. Dank je voor je awesome muziek, voor je pijp programma. Maar let's see, van wat ik in, een mooie dag hier. En allemaal wat ziek is, ons bid vir hulle. En speel alsjeblieft my liedjie van Droom van de West, as jy kan.
1: Yeeha!
0: Van Miranda
1: Olossen. Yeeha! Miranda!
2: Josh en jy is ingeskakel. Die saam met die een en enigste John Dekker.
1: Always Dave from Colin Glen. This one's for you, Dave.

zat bij die straatcafé. En kijk al die mensen lopen en weer. Die boemelaars raad bij die wimpiebaan. Fontana's op, dat laat er niet aan. Kalfvoet kan er zijn die straat. Wijs parkeerplek aan. En hou dan die hand. Hou dan die hand, hou op die hand.

Uit Kwartstraat hoor ik een meisje mij roep. Daar is Hare Krishna, wat vraag wat ik zoek. Ken ik voor Jezus?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzee. Karoeveldse mooiste blom, Karaharische eerste regen.

0: aan morsig gezien, even mooi. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

los die nacht, die ochtendzon. Het rode zachte lucht, hoor ik op bijdraan van die leven.